album Drone Activity van Ulver, de Noorse Ulver. U hoorde Blood, Fire, Woods, Diamonds. Drone Activity verscheen in 2019 op House of Mythology. Maar helaas draaien we deze track met een uiterst trieste reden. De toetsenist, synthesizerspeler, keyboardspeler Tore Ilvizaker is deze week overleden. En dat op de nacht van zijn 54ste verjaardag. En Tore gaf een zeer belangrijk geluid aan Ulver. Dus of ze het geluid van Tore Ilvizaker nog kunnen dupliceren of voort kunnen zetten is nog maar de vraag. Dit is een grote klap voor de band Ulver. En natuurlijk voor ons als luisteraars. Rust in vrede, Tore Ilvizaker. Je hebt prachtige dingen gemaakt. Zoals dit fantastische album Drone Activity. 54 jaar. Het is bizar dat je dan moet overlijden. En deze week was het ook nog eens een keer de verjaardag van Arjen Grolleman. Hij had 52 moeten worden. En daarom nu gewoon natuurlijk een track van Coil voor jou, Arjen. Van jouw geliefde verzamelalbum Foxtrot, wat in 1998 verscheen via Chalice, is dit Coil. There's too much blood in my alcohol. Hier is Heartworms, Coil.

Na Coil natuurlijk de voorgangers Throbbing Gristle. We hoorden de Third Mind Movements. En de Third Mind Movements verscheen in 2009. Allereerst werd het weggegeven bij een concert. En ik heb zelf ook een exemplaar. En ik weet bij God niet meer hoe ik eraan kom. Want helaas, ik heb Throbbing Gristle nooit live gezien. Maar hoe dan ook, het wordt nu eindelijk weer opnieuw uitgebracht door Mute Records. Officieel verschenen via Industrial Records, The Third Mind Movement. U hoorde The Third Mind First Movement. Throbbing Gristle, helemaal compleet. Chris Carter, Peter Christofferson, Genesis Peorage en Cozy Funny Tutti. En nu Vonkel... Oh nee, wacht even voordat ik Vonkel nieuw werk ga roepen. 9 minuten te laat, maar hier zijn de prijswinnaars voor de Cornelius kaartenactie die we in het eerste uur deden. Met ondergetekende in het voorprogramma. Jazeker. De prijswinnaars, die ik heb nummertje 5 en nummertje 10, heb ik er heel eerlijk uitgekozen. En het zijn Joop Dijkhuis en Fons Moers. Joop Dijkhuis en Fons Moers. Allebei plus 1. Of het gastenlijst wordt of een elektronische kaart, een e-ticket. Dat hoort u later via de mail. Maar in ieder geval gefeliciteerd namens Cornelius, namens Bob Rusje, namens de concertzender, namens X-Rated. En ik hoop u allen te zien daar. Op 3 september aanstaande in Paradiso in Amsterdam. En nu nieuw werk dus van Die Zonne Satans. En eigenlijk ook weer heel oud werk. Het gaat om het album Omega. En dat verscheen origineel in 1995 op cassette. En Die Zonne Satans uit Italië heeft het opnieuw weten uit te brengen via het eveneens Italiaanse 8 Tower Records. Hier is Die Zonne Satans Omega met het Lab City Reports.

0: Ten nagedachte is van Tore Ilvizaker, een andermaal een track van Ulver. Het album Shadows of the Sun, samen met Drone Activity, ik denk wel mijn meest favoriete Ulver albums. U hoorde EOS en dat verscheen in 2007. Nogmaals, rust in vrede, Tore Ilvizaker. Je hebt schitterende dingen voor ons nagelaten. Ulver aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kon je luisteren naar andermaal een track van trepaneringsritualen. Ditmaal weer een track van The Totality of Death Omega. En u hoorde The Crownless Sovereign, althans een gedeelte daarvan. En daarvoor fonkelnieuw werk en toch ook weer oud werk van Die Zonne Satans. Zometeen is er het derde uur X-Rated, maar dan heet het gewoon X-Ray. En daarin hoort u heel fonkelnieuw werk, namelijk deze week verschenen, van Machinefabriek, oftewel Rutger Zuiderveld. Een waarlijk schitterend nieuw stuk is van hem verschenen onder de titel Omval. En Omval duurt een ruim half uur en het eerste half uur is daarvoor ingeruimd in X-Ray. Ik dank hartelijk Rutger voor het vrijgeven van deze track, zodat ik er een mooie X-Ray van kon maken. Maar een half uur voor X-Ray is natuurlijk te kort. Dus behalve Omval hoort u ook Machinefabriek samen met Aaron Martin. En u hoort twee tracks van het album Cello Recycling, Cello Drowning uit 2007. Daarna hoort u de preview edit van Omval. En we sluiten af met Machinefabrieks de track. Een track van het album The Measures Taken uit 2015. Volledige Machinefabriek zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en warmtedienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Want het wordt weer een dagje warm deze week. Dus geniet ervan. Daarna wordt het gewoon weer kil en koud en ellendig. En dan hebben we het gewoon weer herfst in X-Rated. Volgende week gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Dank voor alle reacties ook. Blijf bij X-Ray. Blijf bij X-Rated en de concertzender. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

Beyond.

Heliopolis. Het klinkt Grieks, maar het is doodgewoon uit Engeland. Het zijn eigenlijk niks anders dan de mensen achter Trans Global Underground. Kent u ze nog? Heliopolis, en u hoorde Kintamani. En dat aan het begin van deze nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er weer bent. Als ik een klein beetje aan de brakke kant klink, dan kan dat komen omdat ik 3 dagen Roadburn erop heb zitten. Later in het programma meer over Roadburn. Nu eerst terug naar de orde van de dag, namelijk een nieuwe X-Rated. Met ook nieuw materiaal van Kamsa Kala. Het album Room with No Walls. Dit is post-punk Arabic. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u er bent.

Zo de U wat lekker zeg. Los Angeles Death Cult. Met El Culto de Los Angeles de la Muerte. Juan Mendez uit Spanje en niemand anders dan Dominic Furno uit Amerika. En die kennen we natuurlijk als Vatican Shadow en Prurient en nou nog Rainforest Spiritual Enslavement en nog veel meer mooie incarnaties. Als Los Angeles Death Cult hebben ze één track gemaakt en die staat op de verzamelaar Berghain 09. En daar is nog veel meer fraais op te vinden zoals Genesis, Briar P. Orridge, Ron Morelli, J.K. Flash van Godflesh en Alberich en Merzbau, jawel. En dit is Bolt Ruin, nieuw werk verschenen. Het album heet ook gewoon Bolt Ruin. Verschenen op Consoling Sounds. Dit is Psylense, Bolt Ruin.

protezione di sparare, e grandi e

Rossi Aldo hoort u. Het tegendraagste geluid wat we al sinds begin jaren 80 al kennen van het Franse gezelschap Gens Naï. En Gens Naï heeft nu eindelijk heeft dus goed in de archieven gedoken. En er komt een hele hoos aan releases aan die van verschillende compilaties komen. En van verschillende planken afkomen en zo. Gens Naï. En dit staat op de nieuwe verzamelaar Archives 1 uit 3. Dus er komen er sowieso nog 2 aan. En dat is goed nieuws, want als er 1 band is uit Frankrijk waar ik helemaal gek van was en eigenlijk nog steeds ben, dan is het Gens Naï. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En van Frankrijk gaan we naar Duitsland. Argir Planitia, het album The Atomic Age. Daarvan hoort u nu Terra. Et qua in ipsa sunt operi exurentur. Dit is Argir Planitia.

De Fortuna hoorde u van het album Solstitii Temporis Sensus. Ordo Equitum Solis aan het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Hiervoor kunnen we luisteren naar CTK. CTK met het nieuwste album Trances. Dat verscheen via Winterlight Records. En daarvan hoorde u A String Crossing the Sky, CTK. Zometeen het derde uur X-rated, maar dan onder de noemer X-ray tot middernacht. Ter contemplatie, je kunt rustig achterover zakken met nieuw, fonkelnieuw werk van William Basinski. On Time, Out of Time heet het nieuwste album. En wij draaien de titeltrack daarvan. De nieuwste van William Basinski. Zometeen te horen in X-Ray. Daarna is het de beurt aan Closing the Eternity. En u hoort de track Alongside the Infinity. En dat vindt u op het album Forever and a Day. En dat verscheen in 2016. Dus William Basinski en Closing the Eternity. Zometeen allebei te horen in X-Ray tot 12 uur. Ik wil u allen heel hartelijk danken voor het luisteren en ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. Dat doet goed, fijn dat u er was en fijn dat u er volgende week ook weer bent. Want ijs, weder en lente dienende is er gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier bij de Concertzender. Die ellendige kou, die zijn we kwijt. Als het goed is, de komende week, het wordt echt lente. Dus ga ervan genieten. Die duisternis en kou komt vanzelf volgende week weer met een nieuwe X-Rated. Nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft, tot volgende week. Tot X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated. X-rated.

0: Ja, wat lekker hè. Oh, heerlijk. Sabres of Paradise. De Sabres of Paradise. Zoals ze dat deden in 1993. The Sabres of Paradise would definitely not like to thank God. Nou, dat u het maar even weet. Still fighting. Oei, wat geweldig. Ja, helemaal goed.
1: Wat lekker hè.
0: Oh, één. Ik hoor mezelf terug. Er gaat van heel erg veel mis, dames en heren. Wat gaat er nu nog in vredesnaam allemaal mis? Ja, wacht eventjes. Er gaat echt iets heel erg mis. Ik zet heel even Sabres of Paradise weer aan. En dan een andere track. Eén momentje graag.

Nou, ik heb het gevonden. Nou goed. Er gaat sowieso heel veel mis, want ik krijg weer van alle kanten te horen dat de site het wederom niet doet. De zoveelste keer. Ik begin er een beetje genoeg van te krijgen. Maar goed, ik kan er op dit moment niet zo heel veel doen als u sociale media heeft en mij dat kenbaar heeft gemaakt. Ik zal op Facebook zowel als op Twitter een link produceren die het in ieder geval wel doet. En dat gaat dan buiten de site om voor als er verder nog problemen zijn. Nou, jammer. Ik had een hele mooie uitzending voor ogen. Maar het gaat weer mis en dat is voorkomen ruk. Misschien maar eens een ander station zoeken. Goed. Hartelijk welkom. U bent verbonden met de concertzender. Tenminste, voor degenen die het wel horen, gaan we nu verder met Sturken. En dat is een Portugees duo. Nu kan ik aan die Sabres of Paradise weg. Ja. Sturken, een Portugees electro-duo, die gaat een nieuwe 12-inch uitbrengen. Marginé EP, en daarvan hoort u nu Nick. Voor degenen die het horen, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: Ah, heerlijke acid techno van Ellen Alien. Ze doet het weer hoor, op het nieuwste album van haar Alientronic, dat via B-Pitch Records verscheen. Bowie in Harmony, Ellen Alien. En gelukkig krijg ik van overal en alle kanalen vandaan te horen en te zien dat het allemaal weer doet. Dus laten we hopen dat het hierbij blijft, die ellende die iedere keer direct na negenen begint. Ik ga daar toch eens heel erg diep in duiken, want leuk is het niet. Maar goed, we zijn er weer en dat is maar goed ook. Maar nu een wat minder leuk bericht, namelijk weer iemand die ons heeft verlaten. Dat is Jake Black. Hij werd ook al Reverend D. Wayne Love genoemd. Hij was de frontman van Alabama 3. Een hartstikke leuke electro-achtige band die met name in de midden jaren 90 en begin 2000, eind jaren 90 en begin 2000 furoren maakte, maar nog steeds bestonden en inmiddels ook weer flink aan het toeren waren. En helaas heeft de zanger van de band besloten na een concert het einde aan zijn leven te maken. Rust in vrede, Jake Black. Dit is Alabama 3. Een track die is notabene opgenomen in samenwerking met Test Department. Mao Tse-tung Said. Dat is allemaal afkomstig van het album Exile on Cold Harbor Lane. Rust in vrede, Jake Black. Alabama 3.
1: Love has practically caused me to just get you destroyed. If I had hated a little more, just a little more, we would have had a little less trouble. If I look at my thoughts, sure, you got love. Principle! But don't say, hate is my enemy. What do they say? What's that word? Hate is my enemy. I gotta fight it day and night. One else or the other is the line. Love's the only weapon. Shit! Bullshit! Martin Luther King died with love! Talking about something you couldn't even understand, some kind of...

Het maakt gewoon helemaal niet uit welke track je nou kiest van die nieuwe testdepartment. Ze zijn gewoon allemaal goed. Zoals ook deze win weer. Information Scare. Het nieuwe testdepartment album Disturbance via One Little Indian. Verschenen. Geweldig. Wie haalt ze nu eens naar Nederland, dames en heren, jongens en meisjes? Het is de hoogste tijd. Wie zoekt, vindt bijvoorbeeld een recensie van het eerste concert wat ze hebben gegeven naar aanleiding van dit nieuwe album. En dat zijn recensies die er niet om liggen qua positiviteit. U luistert naar X-Rated op de concertzender met nu het nieuw werk van Lawrence Pike. Hij was destijds de drummer van PVT, oftewel Pivot, en speelde ook in Triosk bijvoorbeeld. Zijn nieuwste album heet Holy Spring. Een prachtige track hoort u daar nu van, namelijk Mystic Circles. Dit is Lawrence Pike.

Deze heerlijke spookklanken komen van More Mother. En zij weet zich vergezeld van de heren van Zonal. Zonal, dat zijn Justin Broderick van Godflesh en Kevin Martin, oftewel The Bug. En zij gaan ook nog eens een keer optreden op het Le Guess Who Festival. Gelukkig is Kevin Martin dit jaar een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. En deze week is bekend geworden welke acts daar gaan spelen. Wel, nu, we zijn nu al nerveus, want het is echt helemaal geweldig. Waaronder dus dit Zonal. Ook nog Godflesh zelf en King Midas Sound. En nog veel meer fraais rondom Kevin Martin. On the Range hoorde u van More Mother. En dat is uitgebracht in de Adult Swim Singles Series. X-rated op de concertzender met meer dames, namelijk het nieuwste werk van Soho Rezanejad. Haar nieuwste album heet Torino en het is een soundtrack voor een film van de regisseur Camille Dossard. Geweldig werk uitgebracht op Silicone Records. Dit is Soho Rezanejad met Spade Tail Emblem, de Karoo Portal. Dat u het even weet.

0: Wauw, echt helemaal wauw. De nieuwste van Frank Vigro. Hij is weer terug en dat op het nieuwe label Aesthetical. En Aesthetical is een soort offshoot, een side label van Cyclic Law. Alleen op dat label wordt er geen enkel dark ambient album uitgebracht, maar meer dit soort werk. Ook veel meer up-tempo werk en dat is ook te vinden bij deze Frank Vigro. De komende weken vast nog wel een track. Het nieuwste album heet Totem. U hoorde Diafane. Geweldig nieuw werk van Frank Vigro.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2 uur X-rated en nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois tot middernacht. Namelijk een hele bijzondere X-ray weer. We hebben een mix gemaakt door DJ Rich Ears. Daarover straks meer, maar dus een speciale en unieke mix die gemaakt is voor X-ray straks na 11. Het was met weekje wel en dat is natuurlijk een politiek weekje. En het is ook wel een politiek dagje, al die uitslagen van de Europese verkiezingen die komen eraan. Ja, dus ik kwam eigenlijk alleen maar heel simpel denkend aan de track Politico. Die verscheen alweer in 1979 van de band The Parasites of the Western World. Ze maakten niet meer dan 1 single en 2 albums. Van het 2e album is dit en het is gelijk ook de enige single uit 1979. Dus het album Substrata, The Parasites of the Western World met Politico. Met de veelzijdige tekst, I wanna be a politician, I'll be a new addition, I'll make the money left and right, I wanna be a parasite.

Allemachtig, wat een album. Het nieuwe album van Ulver. En daarmee overtreffen ze zichzelf ruim. Het beste Ulver-album sinds mensenheugenis. Sinds tijden in ieder geval, want ze hebben ook wel hele mooie albums in het verleden gemaakt. Gekke band. Ulver zijn begonnen als black metal band. Daarna meer folk-invloeden bij de black metal. Ze hebben een soort pop, psychedelische rockperiode gehad. Ze hebben eigenlijk een soort, soort elektronische act à la Coil bijna gehad. Ze hebben een beetje Depeche Mode-achtige plaat gemaakt. Die van vorig jaar. En nu deze. Mijn hemel, wat een plaat. Drone Activity. Het is donker, het is droney. En toch heeft het laat je compleet meeslepen. Alle vier de tracks, het zijn vier lange tracks, allemaal live ingespeeld. En dat is werkelijk van een ongelofelijke niveau. U hoorde de track Blood, Fire, Woods, Diamonds. Direct door naar de eindlijst en hoog. De nieuwe Ulver. En dat is op het label House of Mythology. En die zijn sowieso goed bezig, want deze week verscheen er wederom een album op dat label. En dat is van Nodding God. En Nodding God bestaande uit David Tibet van Current 93

Zo, is dat fijn of is dat fijn? Deep Chord, oftewel Rod Model. Een track nooit eerder uitgegeven, de track Garden van Deep Chord. En dat komt van een 12 inch van het Detuned label. Detuned, het label bestaat dit jaar 10 jaar. En dat gaan ze vieren met 10 releases die dit jaar gaan uitkomen. En daar staan allerlei artiesten op, van bekendere, maar ook onbekendere snit. Maar de bekendere, dat zijn bijvoorbeeld, zoals op deze Deep Chord, Sun Electric, Higher Intelligence Agency en op andere 12 inch vindt u nog Future Sound of London, Monolake en andere klinkende namen. En dat is heel fijn, dat is ontzettend leuk. Ze zijn in de archieven gedoken en iedere artiest heeft een track aangeleverd. Waaronder dus deze van Deep Chord, Garden. En deze vindt u op de tweede D-tune. 12 inch, die is verschenen. En wat ook is verschenen onlangs is het nieuwe album van Michel Balabila. Hij is heerlijk actief. Het nieuwste album heet Uprooted. En we mogen bijna gewoontegetrouw zeggen op zijn eigen Tapu Records. Alhoewel hij ook natuurlijk wel in het verleden en dingen heeft uitgebracht op Steaming Soundworks. En onder andere ook nog de re-release van Voice Noise. Dit is echter op zijn eigen label. Van dat album Uprooted hoort u nu Solar Waves. Prachtig nieuw werk van Michel Balabila.

Oh, dat is erg fijn werk. J. Glass Dubs op de valreep. Verschenen tussen 18 en 19. J. Glass Dubs. Het album heet Plechnik. Plechnik. En u hoorde de Temple Dub. J. Glass Dubs. En dat allemaal hier bij X-Rated. Op de concertzender, waar we nu even tijd gaan maken voor de nieuwste van Orson Henschel. Want die is eindelijk verschenen. Orson Henschel, ik heb hem een aantal keren live mogen meemaken. Dat is een waar spektakel. En zijn vorige, een van de vorige albums heeft nog in mijn eindlijst weten te halen. Ik weet alleen niet of het met dit album lukt. Dit is wel een heel goed album, maar of het een eindlijst waard is, dat weet ik niet. Dat blijkt de volgende tijd. Hoe vaak ga ik deze opzetten? Ja, zo gaat het met iedere plaat natuurlijk. Orson Henschel, Anti-Gravity. Het is zonder meer wel een heel erg goed album. Getuige ook deze track. Dit is Ghost Echoes. De nieuwste fonkelnieuw van Orson Henschel.

0: vers van de pers. Dit weekend verschenen de nieuwste van Orson Henschel. Het album Anti-Gravity en hoorde Ghost Echoes. Orson Henschel, en dat is wederom verkrijgbaar via Denovelli Records.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Daarna veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Eerst terug naar het verleden en eigenlijk ook het heden. Namelijk twee albums van Nocturnal Emissions worden opnieuw uitgebracht. Het album Viral Shredding en Songs of Love and Revolution. En de goede geesten die daarachter zitten heten Mannequin Records. Heel goed dat die albums weer verkrijgbaar zijn, want dat was goed zoeken naar de originele. Dit zijn Nocturnal Emissions, toen nog met Caroline Kay en natuurlijk Nigel Ayers. Dit is van het album Songs of Love and Revolution. Never Give Up.

Een heel mooi werkstuk van maar liefst 14 minuten. Dat vindt u op het album Notre Dame. En het is Hiver uit Glasgow. Een album over de Notre Dame. U hoorde een gedeelte uit Return to Notre Dame. Dat zal vanwege de wederopbouw natuurlijk wel een tijdje gaan duren. Heel mooi ambient werk dus van Hiver. En nu in X-Rated wat zwaarder aangezet werk. Alsof Lustmord heeft samengewerkt met Furpa en Sun O. Zo klinkt Black Moon 1348. Die zijn een samenwerking aangegaan met de Tibetan Monks of de Tashi Kunpo Monastery. Dus de Tibetaanse monniken van het Tashi Kunpo Klooster. Geweldig werk van Black Moon 1348. De nummers hebben geen titel. Wij draaien deel 1.

0: Zo heerlijk zwaar werk van Inade. Het album The Nine Colors of the Threshold. En u hoorde daar van het prachtige stuk The Pinions of the Sacred Time. U luistert naar X-Rated op de concertzender, de speciale paaseditie. Wat natuurlijk gaat over de wederopstanding, maar dat betekent niet dat we het kunnen hebben over de dood. En de dood is geen hemelsverzekering. Aldus Maarten van der Vleuten in 2010 op zijn album The Scars Remain. Der Tod ist keine Himmelsversicherung.
1: Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Ein Geist, der uns Kraft gibt. Den Geist der Furcht.

Ja, prachtig stemmig werk van Anodos. En dat ging ook over de Notre Dame. Kathedraal Notre Dame de Paris, fase 1, was dit van Anodos. Daarvoor dus Maarten van der Vleuten met Der Tod ist keine Himmelsversicherung. Tot aan 10 uur is het de beurt aan een oude klassieker van X-Rated, namelijk Le Testament de la Lumière. Der Tod ist ein treuer Kamerad. Dit is deel 3.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, tweede uur X-rated hier op de concertzender nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais, namelijk Dante's Inferno. Tot middernacht in X-ray. U luistert naar de speciale Pasen-editie, de speciale Paas-episode van X-rated. Gewoontegetrouw, iedere eerste paasdag hier bij de concertzender en destijds al bij Kink FM. We gaan terug naar, nou, wat was het? Even spieken hoor. 1984 maar liefst. De verzamelaar From Torture to Conscience. Daar vindt u allerlei fraais op, zoals Death in June, In the Nursery, Current 93 en Iron in Flesh. En ook Claire Obscure. Nu we het toch over Current 93 hebben, zometeen een stuk van de nieuwste Current 93. Een prachtig stuk. Maar eerst nu Claire Obscure. Die Kinder sind allein.

een waarlijk schitterende, maar ook buitengewoon vervreemdende track van Current 93. Het nieuwste album Invocations of Almost. U hoorde het eerste gedeelte daarvan. En deze is eigenlijk uitgebracht naar aanleiding van de 59ste verjaardag van David Tibet. En gaat eigenlijk over allerlei dromen die hij heeft gehad. Invocations of Almost is weer een hoogtepunt in het oeuvre van Current 93. In toekomstige X-Ray is vast meer van dit geweldige album van Current 93. Je hoorde het eerste gedeelte dus van Invocations of Almost. En dit is nieuw werk, tegelijkertijd oud werk van Fragments met PH. Het album Frate. Het werd eerder uitgebracht in 2012 op de verzamelaar Antibodies. Een track van Fragments samen met Razel Hake. Dit is Phobos.

Rivage en Them Lights. Je hoorde een track van de Les Nuits de EP. En dan moet hij wel eens nu stoppen. Ja, inderdaad, dat doet hij ook. Je hoorde een track van Les Nuits de en je hoorde Nighthawk, Rivage en Them Lights. En we gaan weer eens eventjes terug naar wat dub dingen. Zometeen volgt wat mij betreft, ja, je kan het bijna geen dub meer noemen, zo zwaar en nou ja, je hoort het vanzelf, het is. Dat gaat over een ander album, maar nu eerst een track van Ghost Dubs. Dat is Michael Fiedler. Vorige week draaide al een track en deze week andermaal, omdat het album zo geweldig is. Damaged, verschenen op het Pressure label van Kevin Richard Martin. Dit is Thin Line.

laatste snik, zoals dat hoort. KRM en KMRU, oftewel Kevin Richard Martin, oftewel The Bug en Joseph Kamaru uit Kenia. Zij werken samen op het album Disconnect en het moet heel gek lopen, wil dat niet. Nou, misschien wel het album van het jaar worden. Wat een plaat is dit, zeg. Disconnect. U hoorde de track Difference. En dat verscheen via het label Phantom Limb. Heerlijk. KRM en KMRU. En we eindigen dit uur met een track van zo'n kleine 10 minuten. Van de Poolse band That's How I Fight. Ze zijn inmiddels al toe aan hun derde album. En dat album dat gaat dus derhalve Movement 3 heten. Hier zijn ze, That's How I Fight, met de track 28.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna de hele donkere, diepe ambient van Duff Egan in X-ray. Maar daarover straks meer. Wellicht heeft u het gemist, maar Clock TVA is nog steeds springlevend. En behalve dat ze weer behoorlijk wat albums aan de lopende band bijna uitbrengen, komen ze ook weer optreden. En dat gaan ze doen op 30 november aanstaande. In de DB's in Utrecht. De vernieuwde DB's dus. Een nieuwe zaal. Niet ver verwijderd van de oude zaal. Prachtig, Clock DVA, daar kijken we heel erg naar uit. Nou, van het nieuwe album, daar hebben we al het een en ander van gedraaid, maar al een tijdje niks meer van hun album, waarvan ze ja, eigenlijk een soort van doorbraakalbum is geweest uit 1989. Het album Buried Dreams, dat verscheen via Interfish. Clock DVA dus, 30 november in DB's en wellicht spelen ze wel de track Velvet Realm. Hier is Clock DVA.

Soms denk ik wel eens, wat is het toch een voorrecht om bij een zender te werken als de Concertzender. Want waar hoor je ter wereld dit op de radio? Misschien kunt u dat ook zich bedenken wanneer u overweegt om eens een donatie te doen aan de Concertzender. Want we hebben het nog steeds heel erg hard nodig. Dit op de radio, nergens anders. U hoorde KTL en dat staat voor Kindertotenlieder. Uiteraard vernoemd naar het stuk van Gustav Mahler. Oftewel KTL, oftewel Peter Rehberg, rust in vrede. Destijds de bestierder van het label Editions Mego. Stephen O'Malley van Sun-O. En ze werden bijgestaan door de drummer van de Japanse band Boris. KTL hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we teruggaan naar 2000. Tribe of Circle van het album Rien ne disparaît jamais vraiment. Hoort u nu Colors of Europa. Dit is Tribe of Circle.

Yeah.

hoorde uit Rusland, Sal Solaris. En die bracht in 2014 een split uit met de eveneens Russische Roitov. Het album heet Eigengrau en dat werd in 2014 uitgegeven door Cyclic Law. En hetzelfde label brengt dat album nu weer opnieuw uit. 10 jaar na dato. Heel goed werk, zou ik zeggen. En dat was Sal Solaris met Viver non necess est. Sal Solaris. En nu nieuw werk van Apocryphos. En Apocryphos, het klinkt Grieks, maar het is gewoon Robert Kozletsky. En dat is een Amerikaan. Apocryphos, het nieuwste album gaat Atrementia heten. En dat wordt uitgebracht, nou, dinsdag. Jawel, aanstaande dinsdag komt hij uit. U hoort nu Solus Viator. Apocryphos.

Wat een schitterende pracht. De Mannenbroeders. Colin van Eekhout van Amenra en Broeder Dieleman. MUZIEK.

de Mannenbroeders. En ze fantastisch wat ze samen doen. Ik hoop dat het hele album zo is. Het hele album, daar zult u nog even geduld op moeten hebben, want dat gaat pas 11 oktober verschijnen. We hebben het over Sober Maal. En dat album gaat verschijnen dus op 11 oktober via Relapse Suburban. En u hoorde het, nou ja, werkelijk tenen... Nee, niet tenen, ik wou tenen krom, het een tranentrekkend track grafschrift. De Mannenbroeders, schitterend aan het einde van deze episode van X-Rated. Tenen krommend en tranen trekker door elkaar halen. Het gaat niet goed met vandaag. Anyway, zometeen is er nog een derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. Met hele, hele, hele diepe ambient van Duff Egan. Tracks van het album The Future of Man, zoals het in 2016 verscheen via Black Dingo. Prachtig werk van Duff Egan. Zometeen in X-Ray tot middernacht.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. We hebben het van 27 graden af kunnen laten koelen naar 25 graden in deze studio. En dat is louter natuurlijk debet aan de muziek. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. En ijs en wederdienende is er inderdaad volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals dank voor het luisteren en wat mij betreft tot volgende week. Blijf bij de concertzender, want hier is echt zo vreselijk veel moois te beleven. En ik zei het al eerder, dit uur, er is op dit station van alles te horen wat je nergens anders op de radio hoort. En bedenkt u inderdaad nog eens of u eventueel een donatie zou kunnen doen aan dit station, want we blijven het keihard nodig hebben. Zodat we ook volgend jaar en de jaren daarna kunnen roepen, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Hartelijk dank voor nu. Dag.

No One Lives on Mars, Even Longer als ondertitel. Het is van Soft Ballet en het staat op de LP Soft Ballet Forms. Met allemaal remixen daarop van Black Dog, Reload, Greg Hunter en deze van Carl Gregg. Geweldig, Carl Gregg remix van No One Lives on Mars. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Nog tot 11 uur, daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Vlakbij hangt een gigantisch onweersfront, oostelijk hiervan. En ja, wellicht komt dat ook nog deze kant op. En hoort u allerlei donderslagen door de microfoon klinken. Of het zover komt, ik hoop het niet. Maar aan de andere kant is dat ook wel weer lollig. Heel veel nieuw werk tot aan 10 uur. Daarna de diepte in na 10 in deze X-Rated. Nu nieuw werk van Meat Beat Manifesto. Zijn nieuwste album heet Opaque Couché. En dat is vernoemd naar de lelijkste kleur op aarde. En dat is de, ja, een soort hele vieze bruinachtige, groenachtige kleur. En het schijnt ook de kleur te zijn van pasgeboren babystront. Hoe dan ook, Jack Dangers, Meat Beat Manifesto. Dit is Pindrop, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, heerlijk werk van Ellen Alien. Ze is er weer. Alientronic is haar nieuwste album. En van dat album Alientronic hoorde u Love Distortion. En dat is allemaal nieuw verschenen op B-Pitch. Ellen Alien, heerlijke dame. En we gaan door met de dames. Wat dacht u van Ariana Paoletti? Niet onder haar eigen naam, maar onder de naam Volvox is zij DJ en muzikante. Dit is Becoming. En dat staat op de verzamelaar Berghain 9. Verschenen via Oostgoed Toon. Dit is Volvox. Hier bij X-Rated.

Zo, dat was lekker zeg. S.E.S. Gunver Rieberg. Jawel. Deze dame die kan het. Magnetic Force, dat is de nieuwe single die afkomstig is van het nieuwe album Entangled. Maar naar de winkel rennen heeft nog geen zin, want dat ding komt pas 28 juni uit. De single die is er al wel, die hoort u. En de rest van het album die hoort u natuurlijk later ook terug in X-Rated. Aanstaande dinsdag is er een hele mooie avond te beleven in het Patronaat in Haarlem. Daar zal worden opgetreden door Big Brave en helemaal door My Disco. Daarvoor ga ik natuurlijk. Hun nieuwste album heet Environment. Dit is het geweldige Rival Color. Ruim aan voor het duistere, nare My Disco.

Welcome to Mata Suspiria Vision.

Witch House, kent u het nog? Ja, het genre bestaat nog steeds en de vaandel, de grootste vaandeldrager daarvan was altijd al Mater Suspiria Vision. En ze weten dat hoog te houden middels een nieuw album wat verschenen is, Scanners. En van dat album hoort u Albtraum der Zivilisation. Geweldig werk van Mater Suspiria Vision. En als je naar hun muziek luistert en naar hun video's kijkt, dan mag het duidelijk zijn dat ze hun inspiratie putten uit de Italiaanse cinema. En natuurlijk helemaal de film Suspiria, dat mag u raden. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu even alle aandacht voor het nieuwste album van Steve Moore. En dat is de synthesist van Zombie. Hij heeft een nieuw album gemaakt en nu eindelijk weer zijn soloalbum. En niet een soundtrack. Hij heeft diverse soundtracks gemaakt, waaronder de film Mayhem. Maar nu is er eindelijk een nieuw album, Beloved Exile. Daar werken een aantal hele fraaie mensen aan mee. Wat dacht u van Emel Batouli en Mahoudli, moet ik zeggen. En deze Tunesische zangeres die heeft onlangs nog opgetreden op het Le Guess Who Festival. En doet mee op deze prachtige track van Steve Moore. Your sentries will be met with force. Dit is de nieuwste van Steve Moore.

0: Kippenvel krijg je hiervan en het dringt helemaal in je door. Het nieuwste album van Venice. Tot mijn ontsteltenis had ik daar nog maar één track van gedraaid. Nu de tweede, We Trigger the Sun. Het nieuwste album van Venice heet Agora. En u kunt hem krijgen via Touch Records. Prachtig werk, ik denk het beste album sinds jaren van meneer Christian Venice.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op de zondagavond. En dat duurt nog tot 11 uur. Daarna het derde uur X-ray. En dat wordt een piano-orchestrale X-ray met het nieuwste werk van Charlemagne Palestine. Maar we gaan het eerst eens eventjes over dat songfestival hebben van gisteren. Jazeker, ik heb ernaar gekeken. Echt waar, alle uren lang. En ik heb ervan genoten. En ik heb ervan ook bij gehuild van ellende. Maar het meest spraakmakende optreden, dat was toch wel die van IJsland. Ja, ik dacht dat het allemaal wel mee zou vallen. Maar wat een wanstaltige act was dat. Echt een act met waarvan je zegt van nou, hopeloos gedateerd. In 1983 had het leuk geklonken, maar het is nu 2019 mensen. En dan ook nog eens een keer met zo'n slappe SM-act aankomen. Die hebben kennelijk nog nooit Black Sun Productions by Coil gezien. Nou, anyway, ik ben eens de platenkast ingedoken en ik dacht, laat ik eens gewoon zo'n echt zo'n oude electro-EBM-kraker uit de kast trekken. Niet dat het erop lijkt, maar gewoon één waarvan ik zelf zeg, die heb ik grijs gedraaid in het verleden. En dat komt ook omdat ik mede in die tijd, midden jaren 80, ook DJ ben geweest en op heel veel van die, ja zeg maar, electro-EBM-gothic-achtige feesten heb gedraaid. En één feestplaat, die was er altijd blij bij, waar de hele zaal blij van werd. En dat was van The Invincible Spirit. De B-kant van Make a Device. Dit is Thomas Lütke, The Invincible Spirit, in de track Provoke You.

Zo, tot de laatste snik. De laatste snik van de Tibetaanse monniken. En dat zijn niet zomaar samples, opgenomen met de Tibetaanse monniken door Eraldo Bernocchi, die zich bijgestaan weten door de coryfee Bill Laswell. Dit project heet Soma. U hoorde Fire Channels Me en het is afkomstig van het album Hooked Light Rays. Dat album is alweer uit 1995, maar wat een pracht zeg. Heel erg mooi werk van Soma dus. U luistert naar X-Radio op de concertzender, waar we het even gaan hebben over nog zo'n mooi concert wat eraan komt aanstaande donderdag. En dat is in Worm in Rotterdam. En dan zal er worden opgetreden door Jerusalem in My Heart en Marta de Pascalis. En Marta de Pascalis is een dame die met heel veel analoge synthesizers aan het werk is. Het wordt een beetje vergeleken met de Berliner Schule, maar ze heeft een hele eigen stijl. Jerusalem in My Heart, die hoeven we verder natuurlijk niet te introduceren. Maar Marta de Pascalis, dat is sowieso al de moeite waard om te gaan kijken. Luister naar een prachtige track van Marta de Pascalis. Dit is Unspoken Mirrors.

Ja, heerlijk zeg. Een samenwerking tussen twee grootheden, kunnen we wel zeggen. B12 en Humanoid. Is er nou net een nieuw Humanoid-album uit beeld? Dat is al vele malen langsgekomen hier in X-Rated. Nu is er een 7-inch op de markt met op de A-kant B12. Samenwerking met Humanoid. En de B-kant Fun Karma in samenwerking met Jake. Wat natuurlijk ook gewoon Humanoid is. Oftewel mensen van Future Sound of London. Je hoorde Orbita 12. 1 augustus verscheen het nieuwste album van Maarten van der Vleuten. Maar 1 september, dat verkondigde ik vorige week al aan, weer een nieuw album van Maarten van der Vleuten. Beer, Boots and Pussy. En daarvan hoort u nu het nieuwe album, dus Ways to Ecstasy. Dat is een heer en weer een hele andere kant van Maarten van der Vleuten.

Zo, dat was hem helemaal heerlijk. Kosmisch allemaal. Glowing Comet. Nou, dan kunt u de komende weken uw hart ophalen, want de kometen vliegen ons om de oren als u goed naar boven kijkt. Maar dat zal niet, want de herfst gaat beginnen vanaf morgen, dus het zal wel te bewolkt zijn. Dit was in ieder geval Aitar, oftewel Tamas, Karoli Tamas. En hij komt uit, eens eventjes kijken, wat was het ook alweer, Budapest. En zijn nieuwste album, dat verscheen via Carpus Sonum Records, heette Cosmic Resonances. Heerlijk specie album, want Aitar doet wel eens andere dingen, wat eigenlijk veel ritmischer is. Dit is eigenlijk het meest ritmische nummer wat te vinden is op dit nieuwe album, Glowing Comet. Dus hoorde u van Aitar. X-Rated op de concertzender, waar we nog plek hebben voor Eén track tot aan 10 uur. En dat is de illustere samenwerking tussen twee zwaargewichten. Jawel, The Bug, oftewel Kevin Martin, samen met Burial. En dat moet resulteren in heel veel fraais. Nou, dat gebeurde ook, want de nieuwste single is uit. Die heet Dive, met op de andere kant Rain. Geweldige samenwerking, wat ze uitbrengen onder de naam Flame 2. Dit zijn Burial. En The Bug, Flame 2.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog meer moois in X-ray. Tot middernacht. Nu eerst terug naar 1981, de band Bunny Drums. Wie kent ze nog? Ja, nou, ze hebben zichzelf in 1986 opgeheven nadat ze 2 singles en 3 LP's hadden uitgebracht tussen 1981 en 1983. Nou, verder kwam het niet en dat is jammer, want met name de eerste single, die uit 1981, die is briljant wat mij betreft. Die heet Win. En die gaat u nu horen hier in X-Rated Win. Dit is Bunny Drums.

zo zeg. Oh, de rituelen van Burial Hex. En dat is al sinds jaar en dag een project van Clay Ruby. En die wist zich op deze track, die heette Oh Crescent Shedding Queen, bijgestaan door Angela McJunkin op cello. En die had nam een belangrijke plek in deze track. En iemand die zich Random Turtle noemt op gong. En de rest, dat werd gedaan natuurlijk door Clay Ruby zelf. Heel blij dat ik de man nog eens in actie heb gezien op het Incubate Festival in Tilburg. Dat was ook een waar ritueel. Geweldig werk wat u kunt vinden op de verzamelaar Mysterium Lunae, A Requiem for the Invasion of the Moon, waar nog veel meer fraais op staat, zoals van Horton, Sutek Hexen, Angie Chung en English Heretic, Moon, Morning Earth en Ten Horned Beast. Burial Hex hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu nieuw, helemaal fonkelnieuw, van de pers gerold, het nieuwe album van Danny Hyde. En Danny Hyde is sinds jaren een lid van Coil geweest, samen natuurlijk met Peter Christofferson en John Balance. En hij is nog een van de weinigen natuurlijk over uit dit gezelschap, of eigenlijk de enige, nog over uit het gezelschap, en hij gaat voor een gedeelte over de nalatenschap. Lang niet alles, maar in ieder geval een groot gedeelte. Gelukkig maakt hij ook nog zelf muziek. Eerst deed hij dat onder zijn pseudoniem Oral Rage en maakt nu ook muziek onder de naam Electric Sewer Age. Meerdere albums zijn er al vanuit en het nieuwste is nu verschenen, Contemplating Nothingness. Dit is Danny Hyde, oftewel Electric Sewer Age, met de track Still Too Far To Go.

Ja, bij kerst horen natuurlijk satanische klanken. Nou, die krijgt u van Argon Satani. In het kader van Kerst is geen feest. Of Gospels Lost and Forsaken. In 2002 verschenen via Cold Meat Industry. De track op zich is al eerder verschenen. Maar dit is een verzamelaar die van Argon Satani is uitgebracht. U hoorde Eternal, Eternal Suffering This Christian World. We luisteren naar X-Rated op de concertzender met de alternatieve en de wat zwaarder aangezette traditionele kerstepisode van X-Rated. Waar we nu fonkelnieuw werk gaan draaien, namelijk nog helemaal niet uit. Volgend jaar komt die pas, 9 januari 2026. En dan doet misschien het vreemde feit zich voor. Nou, pardon. De kerstkikker. Die moet er even uit. Dan doet misschien het vreemde feit zich voor dat ik nu al in 2025 misschien het beste album van 2026 al weet. Wat wordt de nummer 1? Er komt namelijk een dubbel album aan van 400 Lonely Things. Nou, wat een waanzinnig product is dat. Er komen twee albums, 2x2. Dus in totaal 4 dubbel CD, of ja, 4

vier cd's. Een totale lengte van meer dan 5,5 uur. Wat een schittering. En dit is zo'n track. A Sweet Melancholy Tune. En die vindt u op het nog te verschijnen album Creature Comforts. Schitterend en kippenvel werk van 400 Lonely Things.

Zo, weer zo'n gezellig kerstliedje hier in X-Rated Winter Eagle van Death in June. En dat vindt u op het album Operation Hummingbird. Dat verscheen in 1999 Douglas P, oftewel Douglas Pierce. Met, of als Death in June, Winter Eagle hier bij X-Rated op de Concertzender. En het is Scorpio 5. Het staat op het album Chance from the Inner Monastery. Hij is ook Metatron Omega, die Scorpio 5. Hij maakt prachtige dingen zoals deze. Profundis.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated is alweer geruime tijd aan de gang. Namelijk bijna zo'n 4 minuten. Maar dat maakt ook niet uit. U hoorde het schitterende Tomb of Forgotten Times van Dahlias Tear uit Zweden. U hoorde het album Adrift on the Edge of Infinity. En daarvoor dus prachtig werk van Scorpio 5. U bent verbonden met de concertzender. Zojuist kregen we door dat Ken Downey van The Black Dog is overleden. En dat is buitengewoon triest. The Black Dog zijn nogal actief de laatste tijd. Ken Downey is niet meer en daar zullen we dan ook binnenkort natuurlijk meer aandacht aan besteden. Maar om nou te zeggen van The Black Dog in een kerstuitzending van X-Rated, dat is op dit moment nou ook niet helemaal aan de orde. Wat wel aan de orde is, is het album Chantons Noël Ghosts of Christmas Past. Een verzamelaar die verscheen via Le Disque du Crépuscule in 1981. Met daarin schitterende namen als Tuxedo Moon en Michael Nyman, Cabaret Voltaire, White Birds, Soft Verdict, The Names, Paul Haig. En deze van The Rooty Column, One Christmas for Your Thoughts. Nou, als er één is die in een kerstuitzending past, dan is het van Vinnie Riley, oftewel The Rooty Column.

werk van Alexander Leswing. Je hoorde Skadi. En Skadi maakte het album And Nothing Remains. Helemaal in eigen beheer in 2004. Je hoorde Dandelion. Skadi hier bij X-Rated op de Concertzender. Met de traditionele kerstepisode van X-Rated. Nog tot 11 uur en daarna een zeer speciale kerst. X-Ray tot middernacht. Maar eerst gaan we nog even marcheren met Kreuzweg Oost. God Meet Uns. En die zijn samengesteld uit de metal bands Summoning en Amestigon. Kreuzweg Oost met het album God Meet Uns. En u hoort nu Gay Meet God.

Nevada.

dat was hem helemaal. Schitterend. Misschien niet een track die je verwacht van de legendary Pink Dots. Maar ze waren het wel. En je verwacht het niet omdat die ook volledig instrumentaal is. Maar ook dat doet Edward Kespel en de zijnen. Ieder jaar verrassen ze ons weer met een Christmas special. En de Christmas special dit jaar was het dan ook. Christmas special 2025. U krijgt gewoon drie unieke tracks van de Legendary Pink Dots, waar dit er één van was. De Carol Singers. Kan het kerstig? Meer dan dat. Heerlijk. De Legendary Pink Dots. Mooi nieuw werk van hun. Nog steeds woonachtig in Nijmegen, trouwens. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. De speciale kerstepisode nog tot 11 uur. Met nu inderdaad een album waarvan ik het hele jaar door moet denken aan kerst. Het album van Andrew Ostler, The Blind Sublime. U hoort nu The Blind Sublime Part 1, Affirmation.

En Skin, dat waren Jarbo en Michael Jira van Swans. Het eerste album wat van Skin uitbracht, werd uitgebracht, werd volledig volgezongen door Jarbo. Het tweede album werd volledig volgezongen door Michael Jira. En dat album, dat lag op de draaitafel. Shame, Humility, Revenge. Waar Jira het op een werkelijk hemelse manier... gewoon over Jesus heeft. Oh, Jesus. En wat hij verder allemaal roept, dat mag u naluisteren. Direct na 11. Want dan kunt u deze uitzending wederom terug horen. Skin hoor u met One Small Sacrifice. Shame, Humility, Revenge verscheen in 1988. En daarvoor hoorde u Asmoro met het album High Soap. En dat verscheen in 2006. Abode of the Dead. Asmoro. En daarvoor dus het eerste gedeelte uit The Blind Sublime van Andrew Ostler. En dit brengt ons helaas aan het einde van deze episode van X-Rated. De extra zware en traditionele kerstepisode van X-Rated is nu inderdaad helaas ten einde. Maar er is nog een uur en dat is een volledige X-Ray ook in eigenlijk bijpassende kerstsferen. U hoort een Current 93 special, zometeen direct na 11. En Current 93 kan het ook behoorlijk, wat dat betreft, religieus opvatten en opnemen. Middels tracks van de albums Nature Unveiled, In Menstrual Night, Where the Long Shadows Fall. En een track van de verzamelaar From Torture to Conscious. Dat zometeen volledig in kerstsfeer. X-Ray tot middernacht.

En voor de gelegenheid ook weer de eindtunes der eindtunes weer eens tevoorschijn gehaald van Autopsia. Scars of Europa van het album Death is the Mother of Beauty. In 1990 verschenen via onze eigen staalplaat Autopsia, Scars of Europa. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode van X-Rated in kerstsfeer. Want kerst is geen feest. En toch wens ik u hele prettige kerstdagen toe. Maak er wat moois van. Een goed vreet- en drinkfestijn. Dat moet altijd mogelijk zijn. En dat rijmt. Volgende week en de week daarna is het de beurt aan wat vrolijker werk. Namelijk de beste albums over 2025 volgens X-Rated. Volgende week dus de nummers 25 tot en met 13. En op 4 januari hoort u de nummers 11 tot en met 1. De beste albums volgens X-Rated. Dank allen voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties die u mocht ontvangen. Maak er mooie kerstdagen van. En we zien elkaar nog, of we horen elkaar nog één keer voor het einde van dit jaar. Voor nu, dag. X-Rated werd

Raids.

heerlijk. Een band die altijd laveert tussen de techno en de meer dub-achtige klanken. Ik heb het over Bandulu. En dat zijn Jamie Bismeyer en John O'Connell. Zij vormen sinds jaar en dag Bandulu. Dit was New Foundation uit 1997. Heerlijk om daar deze X-Rated mee te openen. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u er allemaal bij bent. Vorige week had ik het uitgebreid over mijn korte vakantie naar Hamburg. Maar dat ging niet door omdat de medewerkers van de NS aan het staken waren. Heel naar, ik snap ze, maar leuk is anders. En daarom had ik een korte vakantie met mijn vriendin in Drenthe. Ook hartstikke leuk. En daar komen we misschien later in de show nog wel een keertje op terug. Nu is er eerst nieuwe technoklanken van Oberst en Buchner. Oberst en Buchner, die hebben een nieuwe single uit. Die heet gewoon Vrije Zicht. Dit is Oberst en Buchner featuring Aksud in de Shubo Star remix van de track Vrije Zicht. Hier zijn ze, Oberst en Buchner. Dit is X-Rated.

Heerlijk, de nieuwe single van Julian Bracht. Die heet The Rave Flower EP. En daarvan hoorde u Across the Ocean. Nog even niet naar de winkel, dan wel uw computer rennen om hem te kopen. Want hij komt pas 16 september uit. De nieuwe single dus van Julian Bracht. Niet nieuw, maar wel heel lekker. Hij is namelijk al als, laten we zeggen, een maandje of 9 à 10 uit is. Een release van Nuclear Prophet. En Nuclear Prophet komt uit Los Angeles en heet eigenlijk Eric Villalpando. Nuclear Prophet heeft een album uitgebracht op U-Tracks. En dat verscheen eind vorig jaar dus. Prophecies 1121. Hoort u van Nuclear Prophet nu de 808 Plague. En hoe klinkt zo'n 808 Plague? Nou, zo.

I've been telling. I'll tell you how I'm fighting.

Suicide, Alan Vega en Martin Rev in het schitterende Harlem. Origineel verschenen op het tweede album van Suicide, wat verscheen in 1980. En onlangs is er een verzamelaar verschenen, geheel terecht natuurlijk, van Suicide. En die heet Surrender, opnieuw records. Dus opnieuw uitgegeven en is een buitengewoon goede, goed samengestelde verzamelaar van Suicide, Surrender. Goed, X-Rated op de concertzender, waar we helaas alweer afscheid moeten nemen van een prominent lid uit de elektronica. En dan heb ik het over Mark Shreve. Het houdt maar niet op. Mark Shreve overleed deze week op 65-jarige leeftijd. En dat is natuurlijk krankzinnig veel te jong. Niet bekendgemaakt is waaraan die is overleden. Maar dat doet er ook verder natuurlijk helemaal niet toe. Het feit dat hij er niet meer is, is natuurlijk triest. Gewoon heel erg triest. Het toeval wil dat ik een paar weken geleden een lange track heb gedraaid van Redshift. En Redshift is een van de bands waar die in zat. Een andere band waar die in zat was samen met Ian Body in ARC, A-R-C. En hij maakte natuurlijk ook solowerk. En dat solowerk dat ligt nu op de draaitafel. Zijn eerste LP nadat hij een aantal cassettes had laten verschijnen... In 1981 verscheen als eerste release op het Noorse Unitone label het album Thoughts of War. En daarvan hoort u nu Dream Sequence. Rust in vrede, koning van de sequencer, zou ik bijna willen zeggen. Rust in vrede, Mark Shreve.

0: En ik draaide dit natuurlijk ook wel met een reden. Ik zei het al aan het begin van deze uitzending. Ik ben niet in Hamburg geweest, maar in Drenthe. En we zaten in een plaatsje dat heette Eekst. En dat bleek vlak bij Grollo te zijn. Nou, laat in Grollo nou een museum staan. Een CMB-museum, oftewel een QB and the Blizzards museum. En dat is in de oude boerderij waar Harry Mousquet woonde en waar natuurlijk behoorlijk gejamd is met Ilko Gelling. En in deze track ook met Herman Brood, Window of My Eyes. En daarom eventjes deze track in X-Rated, QB and the Blizzards, Window of My Eyes. En ik ben blij dat ik in dat museum geweest ben. Schitterend. Als u in de buurt van Grollo bent, doe de groeten uit Grollo en zorg dat u daar naar binnen gaat. De moeite waard. Rust in vrede ook, Harry Mousquet, want dat is helaas al een tijdje. Helaas is hij al een tijdje niet meer onder ons. Zometeen is er X-Ray. En daarin hoort u gedeeltes uit het project Deep Net. U hoort tracks van Robert Rich, Coma Virus, oftewel Paul Haslinger, Psychophysicist, dat is Eddie Newton van Clock DVA, The Antigroup. En dan hebben we het over de Antigroup zelf. Die komen ook nog langs. En dat is ook Eddie Newton. En we sluiten af met Atom Heart. Of natuurlijk Uwe Schmid. Een en ander is samengesteld door Brian Williams. En hij is lustmoord. Zometeen dus prachtige tracks in X-Ray van het album Deep Net. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder, NS en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond, zoals u dat gewoontegetrouw van ons gewend bent. En er is nog veel meer moois te beleven hier op de Concertzender. Dus blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. En blijf bij alle mooie muziek van toen en nu ook die dit station te horen is. En steun ons, want we hebben het nog steeds nodig. Hartelijk dank nogmaals voor het luisteren en de reacties die ik van alle kanten mocht ontvangen. Dat doet goed. Tot volgende week en voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

afscheid nemen van de meteorologische herfst. Wat zeg ik nou? Meteorologische zomer met een zomerse plaat. Welkom herfst. Christopher Lawrence. En u hoorde Shredder in de Transa remix. De 12-inch Shredder verscheen in 1998. U bent verbonden met de concertzender. Hartelijk welkom bij een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Het is warm. Buiten is het warm. Binnen is het warm. Hier is het. Heb ik het terug kunnen brengen met de cooler, de turbo boost van 34 naar 30, maar nog altijd een goede 30 graden. En de cooler, de airco, die heb ik maar even uitgezet vanwege het ongelofelijke lawaai. Goed, de muziek, dat moet het lawaai worden vanavond tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. Louter nieuw werk tussen nu en 10 uur. We beginnen met Rodriguez Jr. Het is verschenen op het derde gedeelte van het overzicht 20 Years Systematic Records. Volume 3 inmiddels zijn we aanbeland. En daarop onder andere Johannes Albert, Christopher Coe, Ondersprechje en deze van Rodriguez Jr. Dit is Atlantis, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Louis de Tommaso. Louis de Tommaso. En ja, nee, die volgende track, die doen we niet. U hoorde Kaiju. En dat staat op de Kaiju EP. Die vorige maand is verschenen. En Louis de Tommaso maakte de track Kaiju. En hij heet eigenlijk Louis Rogers. En het is een Engelsman. Eveneens Engelsman, maar die zet het toch allemaal wat trager en zwaarder en logger in. En dan hebben we het over Kevin Richard Martin. Daar is hij alweer, want hij maakt zo verschrikkelijk veel. En het probleem een beetje is, ook de tracks die hij maakt op zijn eigen label, het is allemaal goed. En er komt een heel nieuw album van hem uit. En dat gaat nog wel even duren. Dat gaat pas verschijnen op 26 oktober. Ik ben een beetje in de war. 4 oktober, neem me niet kwalijk. 4 oktober verschijnt het album Machine van The Bug. The Bug, ook een van de incarnaties van Kevin Richard Martin. Hier is hij lekker log en zwaar met Bodied Sent for the Hearse.

0: memory that runs deep, well, a distant memory. And I would do anything to get back into that moment with you. Absolutely anything.
1: Plop, plop. Ja, plop. De debuut-EP van iemand die zich FKA.M4A noemt. De Summer Nostalgia EP. En die gaat uitkomen op 26 oktober. En u hoorde 4AM Pillow Talk. Een erg mooie track van FKA.M4A. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar ik nu eindelijk fysiek in handen heb. De nieuwe van C-Feel. Die is eindelijk uit en daarom direct in de speler. De derde track alweer van het mini-album. Wat mij betreft draai ik ze allemaal. Want het is een geweldig mini-album geworden. Everything Squared. De nieuwste van C-Feel. Verschenen op het Warp label. We hebben het over Mark Clifford en Sarah Peacock. Gemasterd door Stefan Betke. En hij is Paul. Hier is C-Feel met Anti-Skeptic.

Het Canadese duo Menace Ruin, die zich beweegt op het grensvlak tussen metal en industrial. Menace Ruin met het album The Die Is Cast. U hoorde het buitengewoon verpletterende One, Two, Many, verschenen in 2008. Menace Ruin hier bij X-Rated op de concertzender. We gaan weer terug naar de toekomst, namelijk aanstaande dinsdag. Dan verschijnt het nieuwe album van Proto U. Dat is Sasha Puzan uit Oekraïne. Haar nieuwe album gaat The Voice of Serenity heten. Hier is de nieuwste van Proto U met Luminiferous.

5-5, you're going 95, 200, 400.

En dat was Psychic TV van het album Trip Reset uit 1996. Lady Maybe, Genesis P. Orridge en William Breeze waren de voornamelijke leden op dit moment uit 1996 dus, die in Psychic TV zaten. Trip Reset, het album Lady Maybe, de track aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kunnen we luisteren naar Phantom Ships. Phantom Ship, zonder S. U hoorde een track van het album Spheres en dat verscheen in 2014 op het heerlijke Winter Light label. Het was destijds in 2014 de tweede release, slechts pas moet je nagaan, op het label Winter Light. En kijk waar ze nu staan. Phantom Ship hoorde u met Warp 7. En daarvoor dus fonkelnieuw werk van Proto U van The Voice of Serenity.

En zometeen is er nog X-Ray tot middernacht. Er is nog steeds bloedheet. Dus blijf lekker luisteren voor de verkoelende ambient klanken van Lammergeier. Lammergeier is Anthony Paul Kirby. Ik heb een Lammergeier compilatie samengesteld met tracks van de albums Birds of Prey, Blue Oasis, Borders and Bearers and Beneath the Sky. Zometeen in X-Ray dus ruim baan voor Lammergeier.

0: Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze warme zondagavond. Morgen wordt het nog veel warmer en kleffer en vochtiger en narger. En daarna hopelijk een beetje herfst. Volgende week zetten we maar vol in op de herfst in X-Rated. Weer op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier op de Concertzender. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, maak er een mooie week van. Ik hoop u ook aanstaande dinsdag te zien. Als u om 7 uur het Paradiso binnenkomt voor de DJ-set die ik voor Cornelius ga doen. Dus wie weet bent u daar. Dat hoop ik. En anders volgende week bij X-Rated. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.
2: X-rated.

Wat een heerlijke track van Digital Poodle. U hoorde Crack Space Attack. En Crack Space Attack, dat verscheen in 1993 op Dove Records. Oftewel Death of Vinyl Entertainment. 1993 dus voor het Canadese Digital Poodle. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond en daarna X-Ray tot middernacht. Nou, de donderbuien die zijn in Nederland zo goed als weer uit. Misschien nog het noorden en een klein beetje het oosten van het land. En hier in deze contraien was het niet meer dan een kwartiertje harde regen en twee donderslagen. Die donderslagen die komen ook terug in X-Rated. Wat dacht u van de nieuwste van Humanoid? Alhoewel dat natuurlijk ook wel oudere opnames zijn. Dat kunnen we wel toevertrouwen aan het label D-Tunes. Die oudere opnames opnieuw uitbrengen en vaak ook nooit eerder uitgebracht. Zoals Sweet Acid Sound. Humanoid is Brian Dugans, die tevens in Future Sound over London zit. En tevens ook de maker van de muziek die hoorde bij het beste MTV-programma ooit, namelijk Ultra Tech. Dit is Sweet Acid Sound. Dit is Humanoid. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Dat was Clark, Chris Clark, met Wedding. En dat staat op zijn nieuwste album Sus Dog, wat verscheen via Throttle Records. Clark en Wedding. Ik vind het een... Sus Dog heb ik het dan over, dat album. Is een leuk album, maar er staan maar een paar echt goede tracks op, zoals deze. En dat doet me trouwens dan ook wel weer heel sterk aan Aphex Twin denken. Het heeft helemaal die Aphex Twin vibe. In ieder geval, de nieuwste van Clark. En wat ook nieuw is, maar dan heruitgebracht, is een album van Zeus Be Held. Zeus Be Held speelde in bands als Birth Control en Guru Guru. Zeus Be Held, en dit album stamt dan ook uit 1981. Ik heb het over het album Attack Time. En dat is heruitgebracht via het geweldige Bureau B Records. Zeus Be Held met En

prachtige track met het gefluister van Seiko Okuchi. Zo heet ze namelijk echt. We hebben het over de Japanse zangeres Seiko Kili. Zo noemt ze zich althans. En ze heet dus Okuchi. En Seiko Kili heeft haar debuutalbum uitgebracht, Morphing Polaroids, via het wederom fantastische label Bureau B. U hoorde Lullaby for Nightmare, het album dus Morphing Polaroids. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar het de hoogste tijd is voor, jawel, alweer nieuw werk van Martin Sturzer. Vroeger Velios en tegenwoordig doet hij het onder zijn eigen naam Martin Sturzer. Zijn nieuwste is Space is Not Empty. En Space is Not Empty is weliswaar alleen digitaal verschenen, maar dat mag de pret niet drukken, want mooi is het zeker. Luister bijvoorbeeld naar de schitterende Space op Integrated Flux. Martin Sturzer.

En Burzum, ja, natuurlijk, die is nogal controversieel door de moord op een muzikant uit de band Mayhem en in de fik steken van Driekerken. Daar heeft hij 15 jaar voor in de gevangenis gezeten. Maar de muziek, die mag er zijn van Burzum. Nogmaals uit 1996 van het album Philosophum. Overigens een album met een schitterende hoes. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij nieuw werk van Shedir. En Shedir komt uit Italië. Het is Martina Betty. Een schitterende track die verscheen op haar album Before the Last Night is Blown. Dit is The Dreaming Skull, nieuw werk van Shedir.

en Metallic Falcons. En ditmaal bijgestaan door Anthony. En natuurlijk vroeger van Anthony and the Johnsons. En tegenwoordig door het leven gaat als Anoni. De prachtige stem van Anthony. En dat hoorde u in de track Nighttime and Morning. Overigens, een van de leden van Metallic Falcons zit ook in Coco Rosie. Je hoorde een track van het album Desert Donuts. En dat verscheen in 2006. En met Metallic Falcons is er helaas een einde gekomen aan deze X-Rated. En voor Metallic Falcons kon je luisteren naar Nihil Impulse. En dat komt evenals Shedir, die daarvoor kwam, uit Italië. Het album Anabasis. En je hoorde de titeltrack. En het verscheen via het eveneens Italiaanse label 8 Tower. Nihil Impulse dus. En daarvoor die schitterende track van Shedir. En het album Before the Last Night is Blown.

0: En er is natuurlijk nog een derde uur. En dat is X-Ray. Gewoon tot middernacht. Niet al te zwaar. Mooie ambient. En een klein beetje zomers. Behorend bij het weer van de afgelopen tijd. Klanken van Nachtplank. En Nachtplank is Lee Norris. U hoort vier langere tracks van het album Echo Arc. En dat verscheen in 2014 via Text Records. Nachtplank, zometeen in X-Ray tot 12 uur. En daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoen tot 1 uur. En daarna nog veel meer mooie programma's hier bij de Concertzender. Duik eens wat meer in de programmering van de Concertzender, want er is heel veel moois te halen op dit station. Het enige station dat alle genres die de publieke omroep heeft uitgekakt, gewoon onder zich heeft. Ga op ontdekkingstocht. En als u het u bevalt, word dan vriend of donateur van de Concertzender, want we kunnen het keihard gebruiken. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en weder en andere donderbuien dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Bedankt ook voor de reacties die ik ontving. En wat mij betreft tot volgende week. Heb een goede week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Order! Order! Order! Zen. Zo moeten de Elsen zich op dit moment voelen. Complete verwarring. De confusion is compleet rondom de Brexit. En dat voelde wel, ja, eigenlijk als het zodanig hoorde. De Pump Panel met Confusion. Natuurlijk origineel van New Order. Dit was niet New Order met een remix van Pump Panel, maar Pump Panel met een New Order cover. Confusion, Reconstruction. Origineel natuurlijk een productie van New Order en Arthur Baker. Stemt alweer 1995. Geweldig werk van The Pump Panel aan het begin van deze X-Rated op deze zondagavond. Het was een mooi concertweekje met onder andere The Young Gods, de zesde symfonie van Tchaikovsky, Pathetiek, en gisteren het Rewire Festival. En over anderhalve week dan barst het Roadburn Festival los. En daarover hoort u zometeen alles in de Roadburn Special. Maar eerst nieuw werk van Downloads. Oftewel Phil Western, Rest in Peace, onlangs overleden. En natuurlijk Kevin Key van Skinny Puppy. Downloads, hun nieuwste album heet Unknown Room. Dit is Takadanobaba. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Toch wel een verslavend goed album hoor, dat album van Pie Corner Audio. Het album heet Hollow Earth, Pie Corner Audio, is Martin Jenkins. En u hoorde van dit album The Seventh Labyrinth. Prachtig werk dus van Pie Corner Audio, hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het gaan hebben over het Roadburn Festival. Dat wordt al geruime tijd gehouden in de binnenstad van Tilburg. En dat gaat ook dit jaar weer gebeuren. Van 11 tot en met 14 april. Dat is dus volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Of is het niet aanstaande week, maar de week daarop dus 11 tot en met 14 april. Het is eigenlijk begonnen als een soort festival met louter alleen maar stoner metal, stoner rock. Met name de metal kwam er steeds meer in en waar je rempel het festival doet, hoe langer hoe meer aan horizonverbreiding. Er komt heel erg veel fraais bij kijken wat je niet zozeer bij een stoner en metal festival kan verwachten. Eigenlijk is het een soort incubate aan het worden, maar dan van de wat zwaardere hand. Er is genoeg te beleven voor de X-Rated liefhebber. Ik ga niet een hele lijst van artiesten opnoemen die daar gaan spelen. We gaan er gewoon een aantal draaien. Helaas zijn er ook geen kaarten te winnen, maar ik wil toch de aandacht vestigen op dit geweldige festival. Dus 11 tot en met 14 april in Tilburg. Roadburn. En een van die artiesten die daar optreedt, en die heb ik ook mogen ontdekken door het feit dat ze daar optreden, is Territoire van dit laatste album, Alix. Territoire dus op Roadburn.

Bliss Signal met Swarm van de Drift EP. En laten we wel wezen, dit klinkt toch eigenlijk gewoon als Blank Moss met een wat sneller metalachtig ritme. Geweldig, daar kijk ik naar uit. Bliss Signal. En die gaat ook spelen op het Roadburn Festival. En wie kunnen we natuurlijk helemaal niet overslaan? En dat doen we dan ook niet. Dat is onze Anna. Anna van Housewolf van haar laatste Dead Magic album The Marble Eye. Heel blij dat Anna op Roadburn staat. Voor de verandering eens een keer een instrumentale track. The Marble Eye.